0: Ons geeft in slot in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is tans op R16,18. Die rand staat tegen die Britse pond op R21,84. Die rand staat tegen die euro op R18,67. Die prijs van goud is tans $4,393.36 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $88.01 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaakt hier van Duyk Pharmaceuticals. Je hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.
1: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Harties FM, nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hans, goedemorgen. Yo, bye bye, welkom. Het is 13 minuten na. 4 is ingeschakeld op Arties FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En dus natuurlijk tijd voor je huisdoorprogramma Huiswaard Sammelijn. Hier op dinsdag die 11e. Die 11e van augustus. Lekker koud en nat hier in mijn omgeving. Weet u lekker daar bij jou niet. Ik neem dus lands weer die geval. Voor al die boeren Gauteng. Grote delen van Zuid-Afrika wat thans winter in zijn ergste graad ervaart. Baie koude temperaturen. Reen, zelfs sneeuw. Wat voorkomt op verschillende plekken. Maar ik hoop jij is veilig en warm. Net daar waar je is.

Paul, wij dankie aan Wimpie Botha, wat natuurlijk gister mee ingestaan het op die vakantiedag. Dankie daar aan Wimpie. Wimpie, wat gister ingestaan het in die programma Huiswaarts saam met Hein. Ek is terug saam met jou. Natuurlijk tot en met skuins voor 7 vanavond. Nou, ons gaan gauw weer verduidelik wat vanmiddag in die program gebeur. Onthou, om 4:30 is het woorddraaitijd. Ons gaan bykie daar die muzikale spieletjie speel waarvan jy so graag hou. Sal bykie later weer verduidelik. En dan, ja, ons het 5 uur weer vir jou nies. En dan het ons net so 4:45, net na die streeks weervoorspelling, het ons actualiteit. En natuurlijk ons belangrijkste nieszake van die dag wat bespreek word in Nies Focus. En dan 5:30 na die sportzake van die naweek. Ons kyk so bykie na die sport. Wat die afgelopen 48 uur plaasgevind het hier in die program. Laaste nuusbulletin van die dag om 6 uur vanavond met natuurlijk een nationale weerverslag direct daarna.